Maar ik wil ook heel gelijk hoe je kan ook komen kijken naar wat dan gaat staan. Zaren, oei. Dat is tot je zin, moet als je pampi, gelijk hoe je kan ook komen staan. A ver, agilatas de presidente, la zona de Ilave, de provincia del Collao. Kamacham gtas, hoe men gaat kun, niet kun, in juni gaat, kun, niet kun, is dat gaat, is dat ja. Programa para mes de agosto, a ver, que Junta Internacional Perú Bolivia, Ucat, Port Alma, Siquerma, Almanax, ya está, Catocaroga, Huarcat, ya está, Avistañanigot, ya está, Junta Internacional Perú Bolivia.